0: Dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk zo leeuw. Kijk zo leeuw.
1: Nan nog FM, ida zo ten het pinkot is zaak. Sisa mang onder me. Nan nog dat et 00 af in 00. Mini pinko me. Ik koos het put 3000 kroner. Ik koos het en net 15000 kroner. Pinkot zo waar is ie.
2: Nan nog FM.